0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De fracties van CDA en SGP in Ermelo willen van het gemeentebestuur weten wat de gevolgen zijn van een mogelijke uitbreiding van het treinverkeer tussen Amersfoort en Harderwijk. ProRail en NS onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de treinfrequentie op het traject te verhogen. Die hogere frequentie kan de bereikbaarheid van Ermelo verbeteren, maar zorgt volgens de partijen ook voor knelpunten. Vooral de spoorwegovergangen aan de Horsterweg, van As van Wijklaan en Tellichterweg kunnen vaker en langer gesloten zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en de aanrijdtijden van hulpdiensten. Het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Maria van der Zanden uit Putten is nog altijd niet afgerond. De 22-jarige vrouw verdween op 6 augustus 1994 tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd 3 weken later aangetroffen in de Duitse Möhnesee, maar werd pas in 2023 geïdentificeerd. De website Moordplekken reconstrueert het dossier en beschrijft hoe de identiteit van Van der Zanden na bijna 29 jaar werd vastgesteld. Van der Zanden vertrok in 1994 vanuit Putten op haar racefiets en kwam niet meer thuis. Het Nederlandse cold case team Oost-Nederland onderzoekt inmiddels ook de mogelijkheid dat Van der Zanden door een misdrijf om het leven is gekomen. En tot slot, de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Zeewolde staat momenteel onder druk door de financiële positie van woningcoöperaties. Woonpalet, de woningcoöperatie voor Zeewolde, waarschuwt samen met 5 andere Flevolandse corporaties dat de vennootschapsbelasting de ruimte voor investeringen beperkt. De Stentor meldt dat de 6 Flevolandse woningcoöperaties stellen dat ruim 12.000 geplande sociale huurwoningen in de provincie gevaar lopen als de belastingdruk niet wordt verlaagd. Ook projecten in Zeewolde kunnen daardoor vertraging oplopen. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
8: Dit is Veluwe FM.
9: Samenstelling en techniek. Bob Vos.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
5: Leuk dat je luistert!
6: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: luistert.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. Ja, we gaan er weer even tegenaan met hele leuke muziek. We zijn begonnen met American Gypsy, Lady Eleanor. We gaan door naar Aretha Franklin, You're All I Need to Get By.

In de 60e jaren was er een vriendinnetje van Ringo Starr. En dat heette Lulu. En dit was een nummer van haar. I'm a Tiger. We gaan naar een volgend nummer. En dat is Dion Runaround Sue.

Piet Veerman van de Cats. Ja, nadat hij een solo carrière begon, heeft hij bijvoorbeeld dit nummer opgenomen. Dit is Looking Back to My Yesterday. We gaan een beetje country doen. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

0: Cliff Richard met zijn Shadows, The Young Ones. We gaan een leuk drie in eentje doen van een Engelse band ook. Mutt.
1: Veluwe FM.
2: Waar de muziek de kleur bepaalt.
3: Het groene hart van je radio.
4: Veluwe FM. 3 in 1.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

Dit was Cher met Bang Bang, My Baby, Shut Me Down. Nou, dat is ook niet aardig. We gaan naar een volgend nummer en dat is een Nederlandse band. Thielman Brothers, Little Bird.

0: ben echt een gevoelsmens, dus ik wil gewoon een gevoelig plaatje horen.
1: Ze was mooi, het was in 61. Op het kerkplein de lantaarns gingen aan. En het standbeeld van de lieve heer keek zwijgend op ons neer. We moesten allebei naar huis, maar bleef staan. En toen ik vroeg, hey, heb jij je huiswerk voor morgen al gemaakt? Zei ze proefens hoe mijn lippenstift naar Coca-Cola smaakt. Ik ben daarna nog vaak verliefd geweest, maar proefde toch nooit meer de smaak van Coca-Cola van die allereerste keer. De zee was mooi. Nee, het was in 68. Op een duintop bij Den Haag. Hey, en achter ons de stad. En de sterren van de grote beer keken juichend op ons neer. Alle vier geslaagde ladder zat. En we dronken op de sterren, op de zee en op de maan. Oh, we wilden daar voor eeuwig met z'n vieren blijven staan. Ik heb daarna wat afgezopen.

Het was in 73. Een bandje en we speelden Suzy Q. En de spotlights flitsten uit en aan. En het mooiste meisje zat vooraan. We zongen om het hardst, I love you. En zonder het te weten, speelden we spontaan de sterren van de hemel. Want de zon was opgegaan. Ik heb daarna wat opgetreden.

Hoe heet ze ook alweer? Ze stond vooraan die eerste keer, die allereerste keer. Het is mooi geweest in 2000 zoveel. Een kamer, ik zie mezelf al staan. Voor een spiegel die vertelt dat mijn dagen zijn geteld. Dat ook binnenkort mijn laatste uur zal slaan. Eenmaal mocht de dood het vragen, ik zou voor geen miljoen, voor geen goud mijn leven nog een keertje over willen doen. Want zo mooi wordt het toch nooit meer. Als die allereerste keer, hé, vraag het maar, en ach, hoe heet ze ook alweer? De grote beer, de lieve heer.

En dit waren dan drie Nederlandstalige nummers. André Hazes senior, Harry Jekkers en de Makkers. Dat was leuk. We gaan door naar Kincaid Dreams, Artena Penny.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Goedemorgen luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje Auf Geht's. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was natuurlijk weer de gebruikelijke opening samen met Matthias Ruin. Hij had gedroomd en nog wel van jou. Nou, sweet dreams are made for a stew. Dat was even een klein uitstapje naar de Engelstalige muziek. Maar we gaan natuurlijk verder in dit uurtje met de Duitsstalige liedjes in dit uurtje Auf Geht's. En ik heb me ditmaal helemaal beperkt tot de volksmuziek. En de volksmuziek kent natuurlijk coryfeeën, maar één van de grootste coryfeeën van de volksmuziek. Dan moeten we toch wel terechtkomen bij onze vriend Heino. Ja, inderdaad. Vele jaren oud, maar nog steeds op de bühne. En ditmaal horen we van hem La Montanara, oftewel das Lied der... Ja.

Onsterfelijke Heino La Montatara. En we gaan verder met Dieke Zwister Hoffman. Das Geheimnis der Sterne.

Dikke Zwister, Hofman waren dat met Geheimnis der Sterne. Dan gaan we naar een andere ster. Nou, nee, sterretje, wel natuurverschijnsel. Edelweiss met Angela Wiedel.

te plegen. En daar staat, dat wordt in de Alpenlanden behoorlijk gestraft. Maar ja, je hoort het alweer, we gaan verder met het programma. De Oja Erlebnis. En dan kijken we ook weer naar een artiest uit de volksmuziek. En dan komen wij met Patrick Lindner. Geboren op 27 september 1960 in München. En hij werd aanvankelijk opgeleid als kok. Maar de hang naar de muziek die liet zich toch niet verloochenen. En zijn eerste succes, dat boekte hij met een tweede prijs op de Grand Prix der Volksmuziek. En het liedje wat hij toen naar voren bracht, dat was Die Kleine Tür zum Paradies. En dat kennen we natuurlijk ook wel in de Nederlandse uitvoering van diverse artiesten uit de tentfeesten. Ditmaal dus een ander nummer van Patrick Lindner. Heb ik dir heute schön.

En dan vervolgen wij ons uurtje met het volgende nummer na de jaarlevenis. Die Wieldekker Herzbuben. En ja, wie heeft het nooit meegezongen? Herzilein!

daar gaan ze zo voorzichtig aan van het toneel af. Die Wildekker Hetsboeben met Hetsilijn. En wij vervolgen dit uurtje met een nummer van de Schürzenjäger. Homecoming.

0: En dat waren ze dan weer in het uurtje of Gates Draai aan Rai. Het drietal begonnen we met een goede oude bekende, Hein Simons. Ooit begonnen in het Nederlands als Heintje, het kind Sterretje. Later in Duitsland zijn succes geprobeerd, woont tegenwoordig in het Belgische. En ditmaal hoorden we met een Duits liedje, Die Schönste Mädchen. Het instrumentale intermezzo, dat werd verzorgd door Walter Schultz. Sehnsuchtmelodie genaamd. En zojuist hoorde u Hoepta-tetere van Ernst Neger. En wij vervolgen dit uurtje weer. En dan moet ik weer even kijken. Ja, daar zijn ze. De gebroeder Bladschutz. Zij zingen over de Kreuzbermer nechten. Maar het komt u ongetwijfeld heel bekend voor.
1: Wir waren

En van de gebroeder Bladsjoes met de Kreuzberger nechten gaan we naar Die Schäfer. Bleib mein Freund.

Dat waren dan die Schäfer, Bleib mein Freund. En wij vervolgen, ja, toch weer met die wetgelokte zanger. Ik heb een zwak voor hem. Ditmaal met het liedje Blauw Bloed. Ja.

En dat was hij dan, onze witgelokte vriend, nog een keertje. Met blauw bloed die Antiaan. En we volgen het uurtje met Hansie Hinterzeer. Schatzielijn.

En als we dan op de klok kijken, dan is dat weer tijd om afscheid van u te gaan nemen. Ik hoop dat u genoten heeft van de Perlen der Volksmuziek. En ik sluit af met die keizerliedje Böhmischen, der Paul und sein Gaul.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
4: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, leuke muziek en natuurlijk is vandaag het Drukfestijn en daar besteden we dus ook aandacht aan. De techniek en de medepresentator is Alexander. Mijn naam is Trace, tot 12 uur de Stamtafel.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u s'avonds, nachts of in het weekend onverhoopt een dokter nodig heeft, een huisarts dus, dan kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer daarvan is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Ik geef nog een keer het nummer 085-77-37-371.
2: En intussen zitten Trace en ik, en ik ben Alexander, helemaal alleen in de studio. Als u nou denkt van, nou, ik wil het ook wel eens van dichtbij bekijken, kan dat. Kom naar de studio, Brinkstraat 91A, onderstrouwt rechtslangs de trap naar beneden. Wij hebben koffie en thee en dan kun je ze rustig op je gemak bekijken hoe zo'n uitzending loopt. U kunt ook appen naar de studio 06-8309-8309 en inbellen gaat met 0341-360-148.
1: Ja, en dat is...
2: En dan moet er muziek komen.
1: Maar die... Ja, dan moet er muziek komen. Doe eens wat.
2: Die houdt even stil, maar daar komt hij dan. Nou. Toch? Nee? Ja.
1: Ja.

0: begon vandaag met een oudje van The Shorts. Een jongensbandje uit 1983 die toen een hit hadden, Comment ça va. En dat schreven ze na hun eerste Franse les. En dat kon je ook wel goed horen.
1: Ja, nou het was wel leuk. In ieder geval. En vandaag, hè, vandaag is het 29 augustus en eindelijk is het zover. De 33e editie van Truckfestijn Putten en Ermelo. Vanaf half elf vertrekt vanaf de manege in Putten een konvooi van maar liefst 120 vrachtwagens voor een feestelijke rit door Putten en Ermelo. Langs de route is iedereen welkom om de stoet te bekijken en de deelnemers toe te zwaaien. Het truckfestijn is een begrip in de regio. Tijdens de rit nemen enthousiaste chauffeurs mensen met een beperking mee in hun trots. Glimmende trucks die toeterend door de straten rijden. Het publiek kan rekenen op zwaaiende deelnemers en veel lachende gezichten. Van politie en brandweerwagens tot legervoertuigen. Van alles rijdt mee. Saamhorigheid die raakt. Wat truckfestijn zo bijzonder maakt, is de enorme saamhorigheid. Sponsors, vrijwilligers en chauffeurs dragen het evenement met hart en ziel. Het is elke keer weer kippenvel. De glimlach van de deelnemers en de reacties van het publiek zijn onbetaalbaar. Daar doen we het met z'n allen voor, aldus Elven Kampen van bestuur. De organisatie roept op om 29 augustus vandaag dus langs de route te komen kijken. Eén tip, zwaai uitbundig. Voor de kleintjes neem je dan oorkappen mee, want het wordt nogal lawaaierig. De stoet vertrekt, zoals ik al zei, om 10:30 vanaf de manege in Putten. De route kunt u zien op www.truckfestijnputten.nl. De feestelijke afsluiting. Na afloop vindt er voor deelnemers, chauffeurs en vrijwilligers een feest plaats op de manege. Daarmee is het truckfestijn Putten en Ermelo niet alleen een rijdend evenement, maar een hele dag vol beleving en saamhorigheid.

0: Komt tijd, komt raad. Het origineel is van Dolly Parton, Stand By Your Man. Maar dit was Monica West.
1: Er is vandaag een kunst- en cultuurmarkt in Bureau de Ontsnapping aan de Brinkstraat 69 in Putten. Bureau de Ontsnapping organiseert dit jaar een kunst- en cultuurmarkt. Er is van alles te beleven voor jong en oud. Struin langs de marktkraampjes, bewonder de expositie en proef heerlijke gerechten uit verschillende landen. Neem plaats voor een drankje, doe mee aan een creatieve activiteit of maar waag een kans bij het Rad van Fortuin. Deze markt is vandaag te zien van 10 tot vanmiddag 4 uur en de toegang is gratis.

0: liefde is meer dan sympathie, hoorde je van Honey en de Rekels. En die Honey was de opvolgster in 1972 van Corrie Konings. Wist ik niet, maar ik kwam het net tegen.
1: Okay,
0: ze heet eigenlijk Henny, maar nee, het werd Honey. Honey.
1: Nou ja, ook goed. Tijdens de duo-marathon in het Veluwsboom-Dorp Putten zal je als duo een 24 kilometer lange route afleggen per fiets en te voet. De deelnemers leggen als duo hardlopend en fietsend de route af. Vanaf het centrum van Putten gaat de route door de prachtige bossen, over de heide, door de buurtschappen en langs de boerderijen en landhuizen van Putten. Onderweg zijn er verschillende gezellige stops met proeverijen, muziek, dans, interactieve acties, activiteiten, etc. Voor deze bijzondere gelegenheid is er een gezellig horecaplein geopend, gelegen vlak naast de start en finish op het Kerkplein en Fontanesplein. Hier kun je de hele dag genieten van heerlijke verse koffie en thee. Op het plein zijn verschillende activiteiten door de hele dag heen. Ook als je niet hebt deelgenomen aan de marathon, ben je natuurlijk van harte welkom op ons gezellige horecaplein. Geniet van de gezellige sfeer en de vele activiteiten. Wat je als zoal kunt verwachten, een biertent, entertainment, verschillende foodstands, live DJ en hot tubs. De duo-marathon is vandaag, 29 augustus, van 3 tot 10 uur vanavond. De start van de route is om 3 uur. Aansluitend is er op het Kerkplein een gezellig feest dat tot 10 uur zal duren. Voor meer informatie en kosten, kijk even op www.duomarathonputten.nl.

0: Ruud en Riem de Wolf waren dit met hun wereldwijde hit Ramona en ze noemden zich de Blue Diamonds. En deze hit hadden ze al in 1960. Moet je nagaan.
1: Ja, moest je nagaan. Nou. Ja. Vandaag en morgen de Ermeloze Paarden Tweedaagse. Stichting Hippies Platform Ermelo.

heeft dat georganiseerd. Het is de 9e editie van de Ermeloze Paardentweedaagse. Het is traditie om er een gezellig, veilig en mooi paardenevenement van te maken. Vandaag begint de dag om 9:30, zijn dus al begonnen, en duurt tot vanmiddag 4:00. Morgen begint, zijn dezelfde tijden, dus ook van 9:30 tot 4:00. De tweedaagse wordt gehouden in manege Het Veluwsros aan de Fazantlaan 8 in Ermelo. Meer informatie bij manege Het Veluwsros.

0: 1962, Leslie Gore, toen pas 16 jaar, zong ze al dit It's My Party, haar grootste hit.
1: Kofferbakmarkt. Een kofferbakmarkt, ook wel bekend als de Carboot Sale, is een heerlijk Engels concept dat perfect past bij de gezellige sfeer van Zeewolde. Vergelijkbaar met traditionele vlooienmarkten, maar dan met een twist. Hier worden de spullen rechtstreeks vanuit de kofferbak van de auto verkocht. Of het nu gaat om tweedehands schatten, zolderschatten of overtollige items, alles krijgt een plekje, of het nu op een kleedje of een tafeltje voor de auto ligt. Je vindt hier van alles en nog wat. Unieke snuisterijen, antiek, curioze, vintage kleding, speelgoed en nog veel meer. Iedere keer weer een verrassing. De kofferbakmarkten in Zeewolde zijn inmiddels een begrip. Ze brengen mensen samen, zorgen voor gezelligheid en ze zijn gratis toegankelijk. Kom ook snuffelen, shoppen of gewoon genieten van de levendige sfeer. Je bent van harte welkom. Vandaag dus, van 9 tot 3 uur, zijn dus al begonnen vanochtend. En 12 september is het nog een keer, ook van 9 tot 3 uur.
0: En dan wordt die ook nog gehouden, die koffermarkt, kofferbakmarkt.
1: Oh ja. Nou, dat zag ik even niet staan, want dat stond nog niet op mijn scherm.
0: Nou, maar mijn scherm wel.
1: Ja, de kofferbakmarkt wordt gehouden aan de Horsterweg in Zeewolde. Ja,
0: je moet toch niet denken dat mensen lopen te zoeken door heel Zeewolde, van waar is het nou?
1: Nou, maar dan vragen ze de eerste beste tegenstander die je dan tegen, of medeloper of wat dan ook. Waar is de kofferbakmarkt?
0: Ja, iedereen weet het. Vragen. Horsterweg.
1: Nee, iedereen weet het. Okay. Horsterweg.
0: Muziek.
1: De weg is weg.

0: Met Dave Berry bleven we nog even in de 60e jaren van de vorige eeuw met This Strange Effect.
1: Ja, het zal je maar gebeuren, hè? Dat iemand zo'n vreemd effect op je heeft.
0: Op ons heeft dat geen effect.
1: Nee, wij zijn door de wol geverfd.
0: Wij zijn immuun.
1: Ook dat. Vanavond is Harderwijk live slot. 29 augustus is het vandaag. En dat is dan ook de laatste keer. Want het is een traditie. De terrassen zitten dan vol en er wordt gegeten, gedronken en gedanst. Harderwijk live is een aantal zaterdagen een knalfeest op de markt. Met heerlijke live muziek van bekend en onbekend muziektalent. Maak je borst maar nat voor een avond vol pure gezelligheid. We halen de man van het feest naar de markt. Walter Kroes komt langs om heel Harderwijk te laten zingen. Met zijn herkenbare hits, die echte Hollandse sfeer, wordt dit één groot meezingfestijn op het plein. En daarna gaan we ouderwets los. De optredens van danslegende Mental Gio, Tio en Jody Bernal zullen de markt volledig op zijn kop zetten. Ook met Mitchell Tombal en DJ Jent op het podium is de vakantiesfeer helemaal compleet. Koude drankjes, je beste vrienden en meezingen tot je niet meer kunt. Dat mag je niet missen. Op de markt in Harderwijk vanavond, dus vanaf 7 uur.
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Als het goed is, zijn de truckers in Putten en Ermelo hun motoren aan het starten.
1: Ja.
0: De trucks komen in beweging. En vandaar dat we nu hebben laten horen King of the Road van Roger Miller voor hen.
1: Ja, dat vinden ze vast leuk, want ze hebben allemaal de radio op Veluwe FM gezet. Dus ze kunnen ons horen. Dus leuk, toch? Ja, denk het wel. Wat heb ik voor het volgende?
0: Ik ben hem even kwijt.
1: Je bent hem kwijt, ja. Dat is dus de Ibiza-markt Harderwijk. Ja, die hebben we. Kom genieten van een heerlijke zomerdag aan de prachtige strandboulevard van Harderwijk. Morgen van 12 tot 6 uur vind je zo'n 100 sfeervolle stands vol Ibiza en boho fashion. Sieraden, woonaccessoires, moet ik zeggen, handgemaakte producten, lifestyle en nog veel meer. De toegang is gratis. Struin langs de kramen, geniet van de gezellige vakantiesfeer. Pak een terrasje aan het water en laat je inspireren. Een vakantiedagje uit in eigen land.

0: verre Grignard zong speciaal voor onze grote luisterfan Elisabeth Ring Ring I've Got to Sing.
1: Nou, dat wordt toch helemaal leuk. Eat & Beat komt met de Reunion Food Truck Festival. Het brengt oude bekenden samen op het weidje vandaag. De organisatoren van Eat & Beat blijven vernieuwen. Dit jaar voegen zij een bijzondere extra editie toe aan het bekende Food Truck Barbecue en Muziekfestijn, de Reunion. Een exclusieve special edition die helemaal draait om herinneringen ophalen, oude vrienden terugzien en samen genieten. De Reunion is de kans voor inwoners van Ermelo om oude maatjes, klasgenoten, collega's en bekenden weer eens te ontmoeten. Bij binnenkomst op het festivalterrein krijgen deelnemers een unieke de reunionkaart en een speciaal keycard. Ja, daarmee kunnen ze genieten van drie drankjes, drie barbecue hapjes en een ouderwets spelletje. Hiervoor moeten wel kaarten worden gereserveerd. Maar vooral staat de middag in een teken van ontmoeting, verhalen delen en gezellig samen zijn. Mede-organisator Bert Onderweegs zegt: en de gezelligheid houdt daar niet op. Na de reunion gaat het programma naadloos over in het vertrouwde concept. We hebben twee superleuke foodtrucks en er is natuurlijk ook een kinderhoek. Zomerse afsluiter. Muziek, lekker eten, drinken en een paar verrassingen. Met die ingrediënten weet de organisatie van Eat & Beat ieder jaar opnieuw een sfeervol evenement neer te zetten. Terwijl de zomervakantie nog net begonnen was, wordt achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereidingen van het festival, dat inmiddels bekend staat als de afsluiter van de zomer. Zet hem maar vast in de agenda. Zaterdag 29 augustus, aldus een enthousiaste Onderweegs. De organisatie haalt alles uit de kast om de locatie sfeervol aan te kleden. Met een club vrijwilligers wordt de bar gebouwd, banken neergezet en gezellige verlichting opgehangen. Er komen zitjes en staattafels, zodat iedereen op het weidje kan neerstrijken. Een trouwe groep vrijwilligers speelt ieder jaar een belangrijke rol bij de opbouw en aankleding van het evenement. Juist die ontspannen en gezellige sfeer maakt Eat & Beat volgens de organisatie zo geliefd. 'S Middags wordt het vinyl met de plaatjesdraaier. Hij brengt zijn platencollectie mee en bezoekers kunnen iets leuks uitzoeken. Misschien hun eerste singeltje. It brings back memories, aldus de organisator. Maar natuurlijk komen er ook weer een aantal DJ's. Na 6 uur gaan we dit jaar meer funky, vertelt Onderweegs. Een lekker beatje met swingende elementen zoals disco, soul en funk. Met een aantal enthousiaste DJ's op het programma wordt het opnieuw een echt Ermeloos feest. Eat & Beat belooft daarmee ook dit jaar weer een plek te worden waar inwoners elkaar ontmoeten, nieuwe herinneringen maken en samen de zomer feestelijk afsluiten. En dat gaat allemaal gebeuren vandaag, 29 augustus, op het weidje in Ermelo.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Bobby Hebb. De naam komt me niet bekend voor. Maar goed, hij zong Sunny. Heel toepasselijk, want dat hebben we vandaag met dit feestelijke gedoe van de truckers wel nodig, denk ik.
1: Een beetje meer zon zou wel lekker zijn. Alhoewel, als het maar droog is.
0: Hè? En intussen heb ik trouwens ook de eerste verzoekjes al binnen. En ik ga echt mijn best doen om die in Spotify te vinden om voor de truckers te draaien.
1: Ja, is helemaal goed. Ik ga even vertellen dat je, als je een vacht wilt filteren, dan kan je in de outdoor workshop terecht, want dan leer je stap voor stap hoe je van geschoren ruwe wol een prachtige vacht maakt. Midden in de natuur, op een ambachtelijke manier. Dus met je blote voeten op het gras en je handen in de wol. Na een oergezellige dag ga je met een unieke, zelfgemaakte vacht weer naar huis. Een dag om nooit te vergeten, vol verbinding en gezelligheid. Liefde voor het materiaal en voor jezelf. En dat is beloofd. De workshop wordt gegeven op 4 en 5 september en 2 en 3 oktober. De dagworkshops duren 6 uur en kosten €195 per persoon. De avondworkshops duren 3,5 uur, dan heb je een kleinere vacht en kosten €135 per persoon. De workshops worden gegeven op het terrein aan de Buurtweg 85 in Ermelo. Voor meer informatie kijkt u op www.veluwsevachtjes.nl.

0: Je snapt hem wel, hè?
1: Oh, ja.
0: Ja, het is...
1: Even schakelen met al dat gedoe.
0: Maar jij hebt al een paar verzoekjes binnengekregen. En wil je de eerste vertellen voor wie die is?
1: Nee, we gaan eerst broer en zus expositie vertellen.
0: Gaan we dat eerst nog vertellen?
1: Doe jij dat?
0: Ja, broer en zus Henny van en Gerard exposeren samen hun schilderijen. Beide schilderen met acryl en olieverf en hebben uiteenlopende onderwerpen. Volgende week vrijdag en zaterdag bent u van harte welkom om hun werk te komen bekijken en de schilderijen in het echt te bewonderen. U bent welkom vrijdag 4 september tussen 2 en 8 uur en op vrijdag 5 september tussen 11 en 5 uur. De toegang is gratis en het even terug naar het adres, want anders even terug schakelen. Ja, dat is aan de broer en zus expositie aan de Verlennepstraat 78 in Putten.
1: En de drukkers zijn nu onderweg en die hebben ons ook gevonden.
0: Ja.
1: Luna vraagt voor Martijn Marinus aan Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Hier komt-ie.

Heerlijke muziek toch, als je in een truck zit, hoog boven de weg, samen met iemand naast je die enorm veel plezier eraan beleeft. Heren en dames truckers, dit was Rutger van Barneveld voor Met Zwoele Zomernachten. En we gaan er nog één doen, tot het nieuws. Op verzoek van Gijsbert Bouwheer voor Luna van Emaus. Hey Suzy van Henk Wijngaard, daar komt-ie.

En daar gaat Henk Wijngaard met Hey Susie. En we hebben nog een minuutje, ja zelfs iets meer over tot het nieuws. Te kort voor een berichtje en net lang genoeg voor een klein stukje van Dolly Parton. Wij kunnen niet achterblijven, ze is dinsdag overleden, 80 jaar, deze grote dame in de muziek. World on Fire.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
4: En daar bent u nog steeds mee verbonden. Tot 12 uur zijn Therese en ik er nog bij. Met de nodige nieuws, met de nodige berichten voor dingen die u leuk kunt ondernemen dit weekend of in de komende week. En natuurlijk met muziek. En die muziek is zoals altijd uitgezocht door Therese. Onvervangbaar, onovertroffen.
5: Homer.
4: Want muziek die je hier hoort, hoor je bijna nergens anders.
5: Nee, dat is het niet? Dat is allemaal uit de oude doos. Maar in ieder geval...
4: Oh, dat mocht ik niet meer zeggen.
5: Nee, maar
4: is het wel?
5: Ik mag dat wel zeggen. Maar in ieder geval, het is wel zo dat mensen, als ze nu nog een muziekje willen aanvragen, dat kan. Eventjes bellen naar de... Nee, niet bellen, maar een appje sturen. Een mailtje sturen naar de studio. En zoals we net gedaan hebben, met 2 verzoekjes achter elkaar. Dan gaan we dat gewoon verder ook doen. En anders, dan blijft hij gewoon luisteren. Want we hebben nog zat te vertellen en nog genoeg te draaien.
4: Maar wat gaan we nou draaien dan?
5: Wat we nu gaan draaien zometeen. Barry Ryan met Eloise.
4: Komt-ie.

0: met dit rommelige begin, waarin je eerst nog een stukje Dolly Parton kreeg te horen en daarna dit Eloise van Barry Ryan, blijkt maar weer dat echte mannen maar één ding tegelijk kunnen.
1: Ja, dat is zo.
0: En het goede nummer instarten en een stuk tekst, wat een woorden, voor Trace opzoeken en dan ook nog eens een slokje thee nemen. Nou, dat kan ik allemaal niet.
1: Nee, hoor, nee.
0: Dat is te veel van het goede voor een echte man.
1: Doe maar rustig aan. Want op woensdag 2 september wordt er weer een bijenwijnroute georganiseerd in Ermelo. U maakt de fietstocht langs de mooiste stukjes natuur onder begeleiding van een gids. Vervolgens vertelt een imker u van alles over het houden van bijen. Om 2 uur zal het vertrek plaatsvinden vanaf VVV Ermelo aan de Stationstraat 20. En dan fietst u onder leiding van een deskundige gids door de schitterende natuur rond Ermelo. U bezoekt de mooiste plekjes en onderweg krijgt u allerlei wetenswaardigheden over bijzonderheden in het Ermeloze landschap te horen. Onderweg wordt er een stop gemaakt bij Wijngaard Telgt. Hier is een imker aanwezig die u als geen ander enthousiast kan vertellen over de bijen. Hij zal u al uw vragen graag beantwoorden. Tevens zal er ook kort iets verteld worden over de wijngaard en kunt u een glaasje wijn proeven. Bovendien is het mogelijk om een fles wijn en honing aan te schaffen. Voor kinderen is deze tocht ook een waar feest, met natuurlijk als hoogtepunt het bezoek aan de imker en het zien van de vele bijen. Het is dan ook een geschikt uitje voor zowel jong als oud. De fietstocht is namelijk niet lang, wordt slechts zo'n 15 kilometer gefietst. De bijenwijnroute wordt georganiseerd op woensdag 2 september. De start is om 2 uur. Deelname kost €5 per persoon. En meer informatie bij de VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo.

0: Dit is de Britse popgroep The Casuals met hun waarschijnlijk enige hit uit 1968, Jessamine.
1: Ik ga vertellen over de groei- en bloeiactiviteiten. Bloemskikken in het nieuwe seizoen. Creatief met bloemen. De start is in september en u kunt zich al inschrijven. We beginnen in september met een nieuwe inspirerende cursus bloemschikken, gegeven door Ilse Kerkmeijer. Ervaren docenten, creatief en altijd vol originele ideeën. Verrassende start donderdagochtend 3 september. Pluktuin bij Kwekerij van de Velde in Heerde. Zelf bloemen en groen plukken en er onder begeleiding van Ilse een prachtig arrangement of boeket van maken. Vervolg van de cursus 1 keer per maand op donderdagochtend. Je werkt aan creatieve opdrachten van Ilse. Zelf bloemen, groen en takken meenemen. Eigen ondergrond kiezen. Een vaas, een schaal, een pot of een mandje. De data van de lessen 15 oktober, 19 november en 17 december aanstaande. De data voor het voorjaar 2027 worden later bekend. De cursus wordt gegeven in het voorhuis in Putten bij de Andreaskerk. De kosten €95 voor groei- en bloeileden en €105 voor niet-leden. Er zijn nog plaatsen vrij, dus meld je snel aan. Aanmelden kunt u bij Jos Beek. Haar telefoonnummer is 06-138-95814. Ik herhaal 06-138-95814 of jos.beek@gmail.com. Even nog opnieuw. jos.beek@gmail.com. Na aanmelding ontvang je verdere informatie. Laat je creativiteit bloeien en geniet van de fleurige momenten.
0: En intussen wordt onze creativiteit ook ernstig beïnvloed door de geluiden van de truckers, want die beginnen ook in de studio door te dringen.
1: Ja, komt goed, hè?
0: Dat niet alleen, nee. Maar ze krijgen ook van ons een nummer bij deze.
1: Ja.
0: Bend Me, Shape Me. Okay. Amen Corner voor de truckers.
1: Voor de truckers, oké. Okay.

Valley. In de tweede helft van augustus is de heide op zijn mooist. Een mooie gelegenheid om golf te spelen op en tussen de bloeiende heide. De dag start vanaf 10 uur met 9 holes op de Links Valley. Vervolgens loopt men door het bos van landgoed Ullerberg naar de heide golfbaan waar de tweede 9 holes worden gespeeld. Onderweg wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Eenmaal per jaar organiseren landgoed Ullerberg en de Links Valley samen een golfdag zodat beide golfbanen op één dag gespeeld kunnen worden. Tijdens deze dag kunnen golfliefhebbers 2 totaal verschillende banen op hetzelfde landgoed ervaren. De ruige geschoorde fairways van de heide op de Ullerberg versus de snelle gladde greens van de Links Valley. Na afloop van de dag is het mogelijk na te genieten en een hapje te eten op het terras van Brasserie de Links. Het terras biedt prachtig uitzicht over de glooiende golfbaan. Aanmelden kan u via @ullerberg.nl of receptie@delinksvalley.nl. Het toernooi is morgen vanaf 10 uur. Deelname kost €89,50, inclusief green fees van zowel de heide, golfbaan en de Links Valley.

0: ze moesten op gang komen en ze gaan nu weer afgang, dit mannenkoor Karrespoor. Met Mooi Man. Heerlijk toch, die muziek?
1: Ah, lekker toch. Showband Doe Maar geeft een optreden tijdens het zomerfeest. Dit optreden is op woensdag 2 september van 1:30 tot 2:00. De toegang is gratis. Even terug. Ja. Daar heb ik hem weer. Ja. De toegang is gratis, dat zei ik al. Showband Doe Maar treedt op in de oude school aan de Witteland 4 in Ermelo. Dus 2

0: En bijna buiten adem zakken Trace en ik weer op de stoel neer na onze Polonaise op dit feestmedley van het Holland Duo. Heerlijke muziek, toch?
1: Ja, dat is gewoon lekker toch om mee te doen ook.
0: Ja, ja, maar goed, we hebben ook andere muziek. Oh, dat bedoel ik dan niet. Want Trace gaat nu iets heel anders vertellen.
1: Ja, dat is Juri Honig Acoustic Quartet. Die treedt op tijdens de jazzdagen in Harderwijk op vrijdag 4 september. This is not David Bowie. Het nieuwe album van het kwartet, geïnspireerd op de muziek, het leven en de kunst van David Bowie, komt in het najaar uit. Men doet er alles aan om de cd al bij ons op 4 september bij zich te hebben. David Bowie inspireerde saxofonist Juri Honig vanaf zijn jeugd. Honig begon saxofoon te spelen door David Sandberg solo op Bowie Young Americans. Het Juri Honig Acoustic nam al een album op in Berlijn, True 2012, en coverde de drie Bowie-nummers, waaronder Bring Me the Disco King en Newport Style, Jazz Style. In 2025-26 wil het IHAQ Bowie artistiek onderzoeken middels de Reworks methode. Daarbij worden de delen van Bowie en zijn muziek, maar ook zijn kunst en vernieuwingsdrang als hoofdinspirator gebruikt om muziek van Bowie te bewerken voor het kwartet. Bowie's eigenzinnigheid en het creëren voor zichzelf, zonder rekening te houden met andermans verwachtingen, inspireert hen. Als kwartet hanteren zij deze mantra al jaren als hun artistieke lijfspreuk. Daarnaast reageert het publiek enthousiast op hun Bowie-interpretaties. Het nummer After All werd tot 30 december 2024 8 miljoen keer gestreamd. In 2026 wil het Juri Honig Acoustic Quartet hun liefde voor Bowie, zijn vernieuwingsdrang, expressie, theatraliteit en het vermogen om talent rond zich te verzamelen gebruiken als uitgangspunt voor een nieuw album. Dit album zal jazz en Bowie soul pop samenbrengen met het unieke geluid van het kwartet. Het kwartet, nou ja, dat hoef ik allemaal niet te vertellen wie dat allemaal is. Het concert is geprogrammeerd door Jazz on the Corner, een bevlogen initiatief dat topmuzici van nationale en internationale klassen naar Harderwijk brengt. Met oog voor kwaliteit en toegankelijkheid wordt jazz in al haar vormen dichter bij het publiek gebracht. Verrassende artiesten, grensverleggende optredens en avonden die bijblijven. Iedere programmering is een ode aan de liefde voor muziek. www.jazzdagen.nl. Dat kaartjes kosten €18 plus 1,25 ticketkosten. Een vriendenloterij VIP-kaart is 50% korting op één ticket. En dan kunt u daar de voorwaarden van lezen. De deuren gaan om 7:45 open. De aanvang is 7:15. Het optreden is op 4 september in de Katharinakapel aan het Klooster 1 in Harderwijk.
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Corrie Konings zonder haar rekels uit haar begintijd met Mooi was die tijd.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september is Biergarten in Harderwijk terug in het park. Geniet van meer dan 80 speciale bieren van grote en kleinere brouwerijen. Lekker eten van foodtrucks en een relaxte sfeer voor iedereen. De start is dit jaar op vrijdagmiddag 1 uur met een heuse vrijdagmiddagborrel speciaal bier Deal. Een selectie van grote en kleine brouwerijen is uitgenodigd om een aantal van hun lekkerste bieren mee te nemen. Dit varieert van hele speciale speciaalbieren tot aan een fris wit biertje, maar ook diverse alcoholvrije bieren en wijnen zijn dit jaar vertegenwoordigd. Voor ieder wat wils. Voor de niet-bierdrinkers is er een breed gesorteerde wijnbar waar je een goed glas wijn kunt krijgen. En natuurlijk is er een ruime keuze frisdrank en 0% nulwijn. Op het festivalterrein vind je diverse foodtrucks met onder andere hamburgers, braten en curryworsten, pizza, sushi en tata's. Goed voor de inwendige mens. Geniet dus van deze dagen in het Hortuspark met veel bierbrouwers, lekker eten, wijn, fris en een relaxte sfeer voor alle leeftijden. Proef de zomer en kom proeven op het festival. Ga voor uitgebreide informatie naar www.biergartenharderwijk.nl. Het Hortuspark in Harderwijk staat op 4 en 5 september in het teken van het bier.
0: En intussen worden wij zo'n beetje uit de studio getoeterd door de truckers.
1: Ja, maar die zwaaien naar ons. Ja,
0: dat kunnen wij dan maar net niet zien, maar we horen ze heel goed. Ik weet niet of dat doorkomt in de uitzending, maar gauw voor de truckers weer draaien. Ze zijn nog niet vergeten.
1: Nee,
0: Johnny Jordaan.
1: Ja.

0: Ze zijn nog niet vergeten, de zangers als Johnny Jordaan en denk ik ook aan André Hazes. Ik ben benieuwd wanneer de nieuwe Johnny Jordaan opstaat in Nederland.
1: Ja, dat kan je nooit voorzeggen, hè? Dat kan je of voorspellen, laat ik het zo zeggen.
0: Er zijn genoeg volkszangers, heb ik wel gezien.
1: Die zijn er een heleboel, ja.
0: Maar de grootste?
1: De grootste nog
0: wie
1: niet.
0: Wordt het?
1: Nee. Maar we gaan wat anders doen, want nieuw is deze zomer de culinaire fietsroute Putten. In samenwerking met de Aker en VVV Putten is dit fietsarrangement tot stand gekomen. De route van 33 kilometer start bij de Aker, waar je begint met koffie of thee met een puttenaartje met slagroom. Nadat je de route via de QR-code gescand hebt, kun je van start gaan. Je fietst langs prachtige bezienswaardigheden en afstapplekjes van Putten en omgeving, zoals de gedachtenisruimte van oktober 44. Pluktuin, het platteland, Kasteel de Vanenburg, Museumboerderij de Mariehoeve en de Schaapskooi Ermelo. Ook ontbreken de kunstobjecten niet, zoals de Medusa en de monniken van het Solse Gat. Na afloop staat er bij de Aker een voortreffelijke lunchplank met een drankje naar keuze voor je klaar. Graag een dag van tevoren reserveren bij VVV Putten. Het telefoonnummer is 0341 351 777. Ik herhaal 0341 351 777. Of mail info@vvvputten.nl. Vermeld bij reservering via de mail het aantal personen en op welke datum je de fietsroute wenst te fietsen. De culinaire fietsroute nog één keer en wel vandaag, zaterdag 29 augustus, van vanmorgen 9 tot vanmiddag 5 kan die nog verreden worden. Deelname kost €35, inclusief koffie, thee met puttenaartje met slagroom uit eigen keuken en een lunchplankje met één drankje naar keuze.

0: En dit was de bijdrage van Trace aan de truck, aan het Trucksfestijn, althans de muziek voor het Trucksfestijn. O16, O7 hoorde je met Het leven is goed in mijn Brabantse land. En voor wie het niet weet, heel lang geleden kwam Trace uit Brabant naar Putten.
1: Ja,
0: en eigenlijk is ze nu een Puttense.
1: Eigenlijk goed, wel, maar ja.
0: Haar dus afkomst je verloog je natuurlijk
1: nee,
0: nooit.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik hou me mijn zachte G.
0: Laten we maar eens mee vertellen wat er nog te doen valt.
1: Ja, ja, ja. Get on stage. Vrijdag 4 september in Harderwijk. Get on stage is het open podium voor muziek in de Mes. Elke eerste vrijdag van de maand krijgen lokale muzikanten de kans om hun talent te laten horen. Van akoestische singer-songwriters tot energieke bands. Het podium is voor iedereen die muziek wil delen. Een sfeervolle avond vol verrassende live optredens en gratis toegankelijk voor publiek. De eerstvolgende keer is vrijdag 7 augustus van 8 tot 11 uur en de toegang is gratis.
0: Nou, kleine correctie, die vrijdag 7 augustus hebben we gehad. Het moet nu zijn vrijdag 4 september.
1: Oké, sorry.
0: Pas de agenda even aan, 4 september, komende vrijdag.
1: Ja, maar het staat hier op mijn lijst en, dan doe ik dat.
0: Jij doet altijd alles wat een ander zegt. Gauw muziek maar.
1: Nee, ga maar lekker een muziekje draaien.

0: De deurzakkers waren dit met zakkers lekker deur. Sorry.
1: Door, ja.
0: Ik ga bijna aangepast voor praten.
1: Ja, goed,
0: maar goed
1: voor jou.
0: We gaan maar gauw motoren.
1: Ja, het motocrossseizoen is nog volop aan de gang. Bij motocrossclub MC Volgas worden er clubwedstrijden gereden. Elke maand is er een crosszaterdag op het terrein aan de Drierweg 131 in Ermelo. Rond 10 uur beginnen de trainingen op deze dag en de wedstrijden zullen rond 5 uur afgelopen zijn. De crosszaterdagen zijn nog 5 september en 3 oktober, telkens van 10 tot 5 uur. De toegang is gratis voor spektakel en ontspanning. Kom naar Motorcircuit de Leemkuil aan de Drierweg 131 in Ermelo.

0: Geef mij de liefde en de gein, daar zitten wij ook op te wachten. Met Nitrace van de Twee Pinten was dit.
1: Ja, het was helemaal zo. En vandaag tot 1 uur is er nog een kleedjesmarkt op het grasveld bij de hervormde kerk in Garderen. Dus, en dat is voor de laatste keer dan deze maand, dit jaar.
0: Oh.
1: Jij moet even een muziekje draaien.
0: Ja, we gaan starten.

0: Sorry, Gijs Bebouw hier. Jouw verzoekje voor Luna en Martijn. Echte vrienden van Jan Smit en Gerard Joling. Kan er net niet helemaal in, want de tijd is op.
1: De tijd is op, wij gaan naar huis.
0: De stamtafel gaat er vandoor.
1: Ja.
0: Daar heb je hem al, de eindtune.
1: De eindtune, ja. Ecke Bulk, Always on My Mind. En dat is echt het einde, want ja, het is niet anders. Onze tijd zit erop. En ik dacht dat het wel leuk was geweest.
0: Ja, en ik wens alle truckers en hun bijrijders, zou ik maar zeggen, en bijrijdsters zullen er ook wel zijn, heel veel plezier vandaag.
1: Ja, ik ook. Dat wens ik ze ook.
0: En heel graag tot de volgende keer.
1: Ja, tot volgende week. Doei doei.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 12 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: alles wat ik wil.
1: Het Hollands Hoekje, Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Strek je armen. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa, wa. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa, wa. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken.

0: op meisje. Het Hollands Hoekje, Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: helemaal mijn dag.
1: Wel.
0: Nee, echt niet, serieus niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet, serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
1: Wel.
2: Het is mijn dag.
3: Wil je blijven?

niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd drukte op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam, file voor Barneveld. 8 kilometer en 10 minuten. Het is daar drukker dan gebruikelijk vanwege wegwerkzaamheden op de A12. En op de A28 is het ook aansluiten vanuit Amersfoort voor Utrecht 10 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Heiluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nos.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bij Monkey Town aan de verkeersweg in Harderwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 5:00 's middags een melding en rukte met onder meer een tankautospuit en een hoogwerker uit. Het zou gaan om een brand in de winkel. Over de oorzaak, eventuele gewonden en de omvang van de schade is nog geen informatie bekend. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. De fracties van CDA en SGP in Ermelo willen van het gemeentebestuur weten wat de gevolgen zijn van een mogelijke uitbreiding van het treinverkeer tussen Amersfoort en Harderwijk. ProRail en NS onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de treinfrequentie op het traject te verhogen. Die hogere frequentie kan de bereikbaarheid van Ermelo verbeteren, maar zorgt volgens de partijen ook voor knelpunten. Vooral de spoorwegovergangen aan de Horsterweg, van As van Wijklaan en Tellichterweg kunnen vaker en langer gesloten zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en de aanrijdtijden van hulpdiensten. En tot slot, de gemeente Harderwijk heeft geen zeggenschap over de vervanging van de geluidsschermen langs de A28. Die verantwoordelijkheid ligt bij Rijkswaterstaat. Ook voor de N302 ligt de bevoegdheid niet bij de gemeente, maar bij de provincie Gelderland. Het college antwoordt daarmee op vragen van Harderwijk anders over de geluidsoverlast langs de wegen. De gemeente bespreekt de voortgang van de vervanging van de schermen regelmatig met bewoners van de wijk Tweelingstad en overlegt met de provincie over de aanpak van geluidsoverlast. Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven op korte termijn onvoldoende capaciteit te hebben om de schermen bij Harderwijk te vervangen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, uw wekelijkse blend van onder andere Amerikanen en country. Van de zomer krijg je af en toe summertime blues, vertelt Alan Jackson. En je voelt je sad in the summer, zegt de Diplo. Je hebt een bad summer in jouw ogen en vult Carissa Ella aan.

Dan heb je weer last van die wapsnes of Enzonalor. Hoe komen we toch weer van die klote beestjes af, zeggen Ray Wiley Hebbert en Randy Travis?

Het weer speelt ook een grote rol. Als het alleen maar regent of die vervelende heat zomer hebt, heb je er ook niets aan, zegt Kid G en Jesse Matthew.

Het gevoel dat je ei melt weg, vertelt Treska Flats, en een sunburn krijgt, voegt Tucker Westmore aan toe. En 's avonds krijg je, als je lekker aan het eten bent, een ongenodigde gasten. In de vorm van little black flies, klaagt Ellie 9V

Wanneer die Southern Night valt en je lekker nageniet van de dag en een drankje, vertelt Ashley Cook, dan krijg je van die fireflies en mosquito's gratis erbij. Mekkeren Danny Vera en Country Teasers.

Wanneer het zo warm blijft, wordt het een hell of a night. Alles voelt stuck like glue, zeggen Ella Langley en Sugarland.

stuck like glue. Dan lig je op je bed en denk, I cannot sleep. Dan blijf je tossing and turning, zeggen Tesha Brothers en Katie Park.

Ja, we zijn bij het einde van het programma gekomen. Hier bij Van Rattenplan op VLUFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lauritsjes Willemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar Rattenplan onder vfm@gmail.com. En voordat we eruit gaan. Ja, in die nachten krijg je als cadeau van die mosquito's ook nog die je uit de slaap haalt. En de volgende dag heb je een bult. Een jeuk, zegt Presley Hill. Maar hopelijk door deze uitzending geen summer depression gekregen, zegt Girl in Red. Maar geniet van de zomer. Ik zeg till next time.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Het wekelijkse bluesprogramma op Veluwe FM voor de Noordwest Veluwe. En dat is met mij, ik ben Alexander. Een heel uur en daarna nog een uur blues van de bovenste plank. En dan begin ik met de begeleidingsband vanavond met van B.B. King, onder leiding van Kelvin Owens. Ik heb de band met B.B. King live gezien in Ahoy, ergens rond 2005. En toen speelde de band twee nummers voordat B.B. King zelf opkwam. Ik was toen al zwaar onder de indruk hoe de band klonk. Zo vol, zo muzikaal en zo blues. Later vond ik de cd True Blue van Kelvin Owens en zijn band. En dat is een prachtig werkje met onder andere Woke Up Screaming.

Moos Rocker van de Duitse Matchbox Blues Band. En dat is een band die al meer dan 40 jaar bij elkaar is. En daardoor is het een zeer homogene band die in alle bluesgenres thuis is, maar wel met wat meer nadruk op de Chicago Blues. Ook nu nog treedt de band op, vooral in Duitsland natuurlijk. Jimmy Rodgers, uit 1924 stamt hij, heeft jarenlang als gitarist bij Muddy Waters in zijn band gezeten. Daarnaast bracht hij ook onder eigen naam albums uit en tot zijn overlijden in 1997 ging hij diverse samenwerkingen aan en bleef solo werk leveren. Hij is een van de bekendere figuren uit de Chicago blues scene. Jimmy Rodgers, Sloppy Drunk.

de onheilspellende titel Death Letter Blues door Alabama Mike. En die Alabama Mike verweeft de old school Southern Soul met de recht toe recht aan blues en de aardse street funk en R&B. Hij houdt het wat muzikaliteit betreft simpel en vooral direct van hart tot hart. De roemruchte Paladins zijn opgericht in 1980 in San Diego en de band heeft vooral een reputatie opgebouwd als liveband met hun dynamische optredens. Nu van hun album Pelvoline 7 uit 2001, Going to the City. 1, 2.

Piazza is een gerenommeerd bluesharmonica blazer, geboren in 1947. Met zijn vrouw Honey op toetsen heeft hij in 1980 de band The Mighty Flyers Blues Quartet gevormd. En nu al meer dan 40 jaar toert de band en duikt de band van tijd tot tijd de studio in. Van het album Thrillville uit 2007 was dit MFBQ, dat staat voor Mighty Flyers Blues Quartet, en dat was en is grotendeels een instrumentale proef van het kunnen van de band. Lucky Peterson, die 3 jaar geleden veel te jong als 56-jarige overleed, groeide als kind op in de nachtclub van zijn vader James in Buffalo. Alle grote bluesmuzikanten in de tijd kwamen er langs en traden erop. Lucky trad al vanaf zijn 6e op en leerde zowel gitaar als piano spelen en werd een vooraanstaand bluesgigant. Een paar maal maakte hij een album met zijn vader James. Zo verscheen in 2004 If You Can't Fix It met daarop Cripple Man, James en Lucky Peterson.

zanger, gitarist en producer die geproduceerd heeft voor en gitaar gespeeld heeft bij mensen als ZZ Hill, Johnny Taylor, Denise LaSalle, Little Milton, Bobby Bland en Katie Webster, om er maar een paar te noemen. Zijn eigen albums mogen er ook heel goed zijn en dit was uit 2010 van het album Stimulus Man de titelsong. De jonge bluesster Christone Ingram is nog maar 24, maar met twee uitstekende albums is hij meer dan veelbelovend. Ondertussen heeft hij ook al op het podium gestaan met de Tedeschi Trucks Band, Samantha Fish, Bob Magoden, Eric Gills, Guitar Shorty en Buddy Guy. En met Eric Gills, Cap Mo en Buddy Guy zat hij al in de studio. En dat zijn toch niet de minste. Nu Christone Ingram samen met Buddy Guy in Fresh Out.

Changing Me door Kenny Neal uit New Orleans. En hij is de zoon van soul, blueszanger en mondharmonica blazer Raful Neal en heeft zo de muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Hij heeft ook het nodige geleerd van Slim Harpo en Buddy Guy en dat alles heeft een aantal uitstekende albums van Kenny Neal opgeleverd. Iemand die je niet direct in de muziek laat staan de blues zou verwachten is acteur van stoere vechtfilms Steve Seagal. Hij blijkt een leven lang al bluesliefhebber, speelt gitaar en zingt. Alleen er zijn beslist betere blueszangers. Luister maar eens naar zijn Love Doctor, Steven Seagal.

mensen. Dat is nog iemand bij wie je niet direct denkt aan de blues, Tom Jones. Hij is de man van hits als Delilah, Kiss en Sexbom. En hij heeft zich op latere leeftijd aan de blues gewijd met 3 albums tot gevolg. En dit was van de laatste van die 3, Spirit in the Room, Hit or Miss, Tom Jones. En als we nou toch bezig zijn met crossovers, wat te denken van de acteurs Dan Aykroyd en John Belushi als de gebroeders Jake en Elwood Blues in de film The Blues Brothers. Zij zingen toch echt wel echt. En daarom krijg je nu van deze Blues Brothers tot het nieuws hun versie van het blues volkslied Sweet Home Chicago. Na het nieuws meer Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij Let the Blues Get In aan de andere kant van het nieuws met mij, ik ben Alexander. Laat dit tweede uur maar weer eens de blues lekker binnenkomen en dat begint met Tommy McCoy uit Florida. Hij is een begenadigd gitarist, soms net iets te glad wat mij betreft, maar op de muziek van The Thrill Is Gone maakte hij The King Is Gone als eerbetoon van de toen net overleden B.B. King. Tommy McCoy.

De 5 jaar geleden overleden Preston Shannon had als specialiteit een mengsel van in het Amerikaanse zuiden gebakken soul en blues, terwijl zijn optredens een mix vormden van dansbare groovy nummers en langzame soulvolle ballads. Hij gebruikte altijd een hoornsectie en dit was It Hurts Me Too. De Engelsman Ian Siegel maakte in het begin deel uit van de Lee Sankey Group om al gauw voor zijn eigen naam en band te gaan. Deze nu 50er weet niet alleen in Engeland, maar zeker ook in de VS te scoren. Je hoort hem nu samen met zangeres Shemekia Copeland in Hand in Hand.

Soul blueszanger Billy Price werkte tussen 2009 en 2013 samen met de Franse gitarist Fred Chapalier. En dat leverde een paar prima cd's op, zoals Nightwork met The Wrong Woman. William P. Homanth III is natuurlijk geen naam om in de blues mee aan te komen, maar zo heette in het echt Watermelon Slim. Hij kreeg de blues al vanaf zijn vijfde binnen en als kind leerde hij zichzelf mondharmonica spelen. Later kwam de gitaar er nog bij en hoewel hij jaren als vrachtwagenchauffeur moest werken, gaf hij de muziek nooit op. Rond zijn vijftigste begon hij bekend te worden, heette hij inmiddels Watermelon Slim en verscheen het ene na het andere album. Van de CD Church of the Blues uit 2019, Postmodern Blues.

Sweet Tooth, een instrumentaaltje van Paul Richel op gitaar en mondharmonica-blaaster Annie Raines. Toen zij elkaar in 1993 ontmoetten, gingen ze samenwerken met een aantal albums tot gevolg. Hun inspiratie komt oorspronkelijk uit de country blues. Lester Davenport uit Mississippi trok al op zijn 14e naar Chicago om in de clubs daar te zingen en mondharmonica te spelen. Naast dat hij in diverse bluesbands speelde, maakte hij onder eigen naam 2 albums. Van de cd I Smell a Rat, Mad Dog Lester Davenport met Westside Blues Heart.

0: chances are guns won't play with you.
1: That's the blues. Van mondharmonica blazer en gitarist en zanger Ike Cossie uit de San Francisco Bay Area. Hij was geïnspireerd door Eric Clapton, Jimmy Page en Jimi Hendrix. Na een aantal jaren vooral covers te hebben gespeeld, koos hij ervoor om vooral eigen werk te maken en te spelen. En dat bracht hem pas echt vooruit in de wereld van de blues. Een aantal muzikanten die optraden in het Knickerbocker Café in Westerly, en dat is een plaats iets ten noordoosten van New York, hebben samen een album gemaakt. Voor de gelegenheid noemden ze zich de Knickerbocker All Stars. En daar kwam toen vervolgens uit een van de betere songs, Turn On Your Love Light.

Het bekende Blueberry Hill in een uitvoering notabene van Elton John. En dit staat op een tribute CD voor Fats Domino met onder andere John Lennon, B.B. King, Robert Plant, Taj Mahal, Paul McCartney, Lenny Kravitz en nog een aantal bekende namen. Fats Domino wordt beslist eer aangedaan op deze dubbel CD. En omdat de songs van Fats Domino zo mooi gecoverd zijn, nog maar eentje. Maar dan met Taj Mahal en de New Orleans Social Club. My Girl, Josephine.

Jelly Roll Kings zijn Sam Lay op drums, Big Jack Johnson op gitaar en Frank Frost op keyboard en mondharmonica. En zij speelden in de 60er jaren al samen onder de naam The Nighthawks. In 1979 werden ze gevraagd om onder de naam Jelly Roll Kings op te nemen. En een kleine 20 jaar, notabene later, kwam het tweede album van de Jelly Roll Kings uit. Of Yon the Wall. En daarvan hoorde je That's Alright Mama. Andrew Chapman begon al jong in de muziek om na een aantal jaar zich een beetje gefrustreerd van de muziekbusiness af te wenden. Jaren later keerde hij terug met het album met de veelzeggende titel Well, It's About Time. Daarvan Face of Love.

haar leven in de muziek, inclusief alcohol en drugs, keerde Carlos Guitarlos rond zijn 50ste nuchter terug in de muziek. En zo maakte hij in 2005 een album met onder andere David Hidalgo van Los Lobos met de voor hem betekenisvolle titel Hell Can Wait. Hij had met zijn demonen afgerekend. Je hoorde van Carlos Guitarlos Save a Dance. En dat luidt alweer het einde van Let the Blues Get In vanavond in. Weer 2 uur wat mij betreft heerlijke blues achter elkaar. Volgende week natuurlijk meer. Ik ga de latere avond in met een rustige Blue Jeans Blues van de doorgaans ruige ZZ Top. De driemansband die bekend staat om zijn simpele, directe gitaarrock en blues. Geniet van je avond, van je weekend en tot volgende week weer bij Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Heel goedavond, luisteraars. Van harte welkom bij Studio G. Het is weer het laatste weekend van augustus. En we begonnen heel toepasselijk met Music van John Miles. Een plaat die ik zou kunnen bestempelen als zijnde mijn persoonlijke volkslied. John Miles heeft het ook moeten zingen tot aan zijn dood toe eigenlijk. En dat was echt een one-hit wonder. We hebben natuurlijk in dit programma alle vaste onderdelen en zo ook natuurlijk de cover van de week. Vorige week als ene laatste plaats, het werd zomer in de uitvoering van Rob de Nijs. Het origineel komt een paar kilometer verder naar het oosten van Peter Maffay en dan heet het nummer Und es war Sommer.

Een tamelijk nauwkeurige vertaling, zo blijkt dan achteraf. Goed, de derde plaat is het begin van de live sessie. En dit keer gekozen voor de unplugged sessie van R.E.M. uit 1991. In 2001 waren ze ook al te gast, maar vervolgen ze ons op het jaar 1991. In dit blokje vier tracks zo dadelijk de World Leader Pretend. Maar we gaan beginnen met Losing My Religion.

Yeah.

0: Thanks. Yeah. Well, here we are. This is another one.
1: Zo, tot zover de unplugged sessie van R.E.M. in 1991. Volgende week uiteraard een ander stukje met live muziek rond dezelfde tijd. Wij gaan nu richting het album van deze week. En dat doen we met twee tracks. Overigens, van R.E.M. horen we nog Fretless. En daarvoor nog het nummer Low, wat bekender is. Goed, het album van deze week, zoals gezegd. In Vancouver kwam ik Louis Mantos tegen. Op het vierkante plein vlakbij de haven. En hij speelde allerlei soorten fluit. Blokfluit, panfluit, you name it, zou ik bijna zeggen. Altijd ook een USB-stickje bij en met als sleutelhanger inderdaad een fluit. En die heb ik toen maar gekocht, ik ben even voor de 10 Canadese dollar of zo. Er stonden een aantal albums op en een van die albums had hij genoemd Meditation. En dat album gaan we dan centraal stellen. Hij nam het op in 2018 en aan de titels, daar ga ik me eigenlijk niet wagen, want het is een beetje inheems.

deel 1 van het Album van de Week wat eerder dan normaal. Maar dat geeft mij de gelegenheid om zometeen wat dingetjes klaar te zetten voor de tweede uur. Vandaar dat ik het uur ga afsluiten met 3 platen non-stop. De komende minuten hoort hier omgekeerd de volgorde. Peter Gabriel met The Heat, een track van het album Birdie uit 1985. Daarvoor Eric Clapton met 5 Long Years van het album From the Cradle uit 1994. Maar we gaan beginnen met Alanis Morissette, de titeltrack van het album So-Called Chaos uit 2004. Na deze 3 platen gaan we plaatsmaken voor het nieuws en na het nieuws kom ik terug met muziek van Garbage.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Zoals beloofd zijn we het tweede uurtje van Studio Reek begonnen met de muziek van Garbage, het nummer You Look So Fine. Deze track is te vinden op het album Version 2.0 en het album verscheen in 1998. Nou, het tweede uur, dat ziet eruit dat we dat weer op een normale manier kunnen doen. Dus we gaan dan richting het tweede gedeelte van het album van de week. Daartoe hebben we nog voor je tijd hebben we nog twee plaatjes klaarstaan. Eentje van de Rolling Stones van het album Exile on Main Street uit 1972. Namelijk het nummer Let It Loose. Maar eerst Kate Bush, het nummer You're the One. Die kreeg op de Director's Cut in 2011 een nieuwe mix. En dan klinkt hij net een heel klein tikkie anders. En dan gaan we daar maar even naar luisteren. It's so-

Let It Loose 1972 en de Rolling Stones hebben eerder dit jaar nog een nieuw album uitgebracht. Vanaf half oktober tot het einde van het jaar gaan we een hele partij platen te draaien die in dit jaar zijn uitgekomen. En op dat lijstje naast de Rolling Stones, onder andere Madonna, we hebben muziek van Boris Hornsby, Ringo Starr, Paul McCartney, Muse, Neil Diamond, om het maar een handjevol te noemen. Nu naar het album van deze week van Luis Martos, de artiest die ik tegenkwam in Vancouver op het Havenplein. Van het album Meditation heb ik nog twee tracks klaarstaan. En zoals in het eerste uur al gezegd, het zijn inheemse titels. Dus daar ga ik me eigenlijk maar niet aan wagen.

Tot zover het album Meditation van Luis Martos. Volgende week, ja, dan een speciaal album. Ik noemde hem net in het rijtje al van albums die dus in de tweede helft, vanaf de 12 oktober langskomen, Paul McCartney. In 1973 maakte hij samen met Wings ook een album. En dat was het album Band on the Run. En dat album gaan we volgende week centraal staan. Nummers om in de stemming te komen, dat gaan we doen met Let Me Roll It.

David Gilmour, het nummer Until We Sleep. Dat is een track van het album About Face uit 1984. En David Gilmour kennen we natuurlijk allemaal als huidige voorman van Pink Floyd. Aangezien we een lange plaat aan het eind van het programma hebben, zijn we dus toegekomen aan de voorlaatste plaat. En dat betekent zoals gewoonlijk de cover. Nou, met David Gilmour hadden we het al een beetje over Pink Floyd. Een van de laatste albums was The Division Bell. En op het album staat het nummer High Hopes. Dat is in 2005 gecoverd door Nightwish. En dan klinkt het live zo.

Volgende week dus als tweede plaat de studioversie van Pink Floyd, het origineel uit 1994. Zoals gezegd, we gaan afsluiten met een lange plaat van Sigur Rós. In 2009 kwam het album Haakje Open en Haakje Sluiten uit. En daar staan 8 tracks op met Untitled, 1 tot en met 8. We gaan nummer 7 draaien, die toch als subtitel meegegeven heet Douda Lagiet. En daarmee gaan we afsluiten. Studio Reet volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden. En voor nu nog een prettige avond en graag tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo zijn het ze vijven. Ze komen uit Noorwegen, uit Bergen om precies te zijn. Audrey Horn, zo heet de band. Insanity is de nieuwe single, is de voorloper van het nieuwe album. Dat heet Achilles. Het komt zeer binnenkort uit. Je hoort het zoals opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll, rock, metal, van alles wat door elkaar heen. We gaan de hele wereld erover. Ik bedoel, we zijn nu in Noorwegen. Maar we gaan straks nog naar Amerika, we gaan nog naar Duitsland en nog heel veel andere landen. Ik hoop dat je met me meegaat. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo zijn daar de Killer Classic. Gaan we terug naar het jaar 1996. Natuurlijk gaan we even terug naar de band ZZ Top. Want ja, zeer onlangs overleed de drummer van deze band. In 1996 brachten ze het album uit With Mean. Je hoort zometeen She's Just Killing Me. In de oerknal horen we het debuutalbum van God's Mule. Dat heet uiteraard ook God's Mule. Komt uit 1995. Je hoort zometeen Mule. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van het album van Apocalyptica. Dat heet Worlds Collide. Komt uit het jaar 2007. I Don't Care. Het scheelt me helemaal niks samen met Adam Bronte. The Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. Rob Zombie en Tarantula. En Papa Roach komt nieuw binnen. En See You in Hell.

Ryan Burch is 25 jaar oud, komt uit Buffalo, New York. En hij wordt vergeleken met Chris Cornell en een beetje Soundgarden. En die link die snap ik wel. Alhoewel de stemmen niet helemaal op elkaar lijken. Maar de link nogmaals, ik snap hem. Je hoorde hem met Sour en daarvoor gingen we naar, naar Duitsland. Iron Savior bracht een Back from the Fires of Hell. Gaan we even kijken naar de Killer Classic. Daarin gaan wij zo'n 30 jaar terug in de tijd. En dan komen we uit, even snel rekenen, in het jaar 1996. Killer Classic. Hij overleed deze week, de drummer van ZZ Top. Frank Beard, de enige zonder baard. Hij werd wel oud.

kwam uit Venezuela. Changing Places in the Fire, zo heet de band. You're the Home. Een band met Venezolanen die allemaal verbannen zijn. Maar samen toch wel muziek maken, erg mooi. En de voice is iets op. Helaas, hij is overleden. Frank Beard op 77-jarige leeftijd. Eerder al Dusty Hill overleden van ZZ Top, dus er is er nog maar één en dat is ontzettend jammer. Maar goed, ook muzikanten gaan en zeker oude muzikanten gaan. We gaan even kijken naar de Rock 13, je weet wat, eigenlijk een hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo meteen, die is van Papa Roach en I See You in Hell. En dit is de nieuwe nummer 1, die is van Rob Zombie, die maakt altijd heerlijke, lekkere, bijzondere muziek. Chockerend meestal, maar deze niet. Dit is Tarantula.

0: ze komen nieuw binnen in de Rock 13. Papa Roach en See You in Hell. 11 november staan ze in Rotterdam. En daarvoor hoorde je nummer 1, die is van Rob Zombie. En die had het over Tarantula. We gaan weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1995.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even naar een debuutalbum van een over het algemeen toch wel bekende band. Soms ook een hele onbekende band, soms een ontzettend bekende band. En deze zit er ongeveer tussenin. Ze maken een beetje southern rock. Zo'n beetje als die Allman Brothers, maar dan toch even anders. Warren Haynes is de zanger van deze band. We hebben het natuurlijk over God Mule. In het jaar 1995 brachten zij hun debuutalbum uit. En hoe heet dat? Gek genoeg, het heet ook God Mule. Daarvan deze. En die heet dan weer Mule.

Het is toch bijzondere muziek deze. De muziek van Hard Close komt uit Berlijn. My Little Ghost is de laatste voorloper van het nieuwe album wat zeer binnenkort uitkomt. En daarvoor een oud album wat een debuutalbum was van de band Goth Mule. Komt uit het jaar 1995. Het heette ook Goth Mule. En je hoorde Mule. Schouder vanaf een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat over de hele wereld. Ik zei het al, en jouw inbreng is altijd welkom hoor. Suggesties altijd welkom. Eddie@schoutenbijnacht.net. Gaan wij even kijken naar onze zuidenburen. Jazel, onze zuidenburen. Suicide High, zo heet de band. En wat ze voelen? Ja, dat is niet zo lekker. Ik zou ze niet willen voelen. Dit is Feel the Flames.

0: Marco Marieland. We hebben net een debuut-EP uitgebracht. De band heet Ogma. En op die debuut-EP staat deze Enslaved. En daarvoor, ik zei het al, uit België. Suicide High. Erg lekker. Dat. Feel the Flames. Afkomstig van het album Chaos Has It Charms. Dat vind ik een leuke titel. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. We gaan even kijken naar de showcase. Daarin gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: En in de showcase zijn we toe alweer aan de derde week van het album van Apocalyptica. Het is een mooie samenwerking tussen deze Finse band en een paar prachtige zangers. Het album heet Worlds Collide. In de derde week samen met Adam Ronchey. I Don't Care. Tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet